0: hano kuri Kiss FM shana kabini biche bitatuni shana kabini biche bitanu mukigano The Kiss Drive ja Domax na Sonia Lola turi mu mwanya 15 seconds of fame ufite ama inite duhamagare ubundi twumvishe impano yawe ese ni iyihe ni 0788 1023.
1: Kiss FM alo.
2: Hello.
1: Yes, turavugana nande.
0: Atanazi ufite ihamano se my friend.
1: Ushaka kogeza iye match rero.
2: Rayon
1: ni yes. Rayo. Ubundi yitwa Rayon Sport.
0: Rayon.
2: Rayon Sport kare by'Inyanza.
1: Aha, twagiye ngaho geze.
2: Umbira ni wa muri tayari kabisa.
1: Turi tayari, ahubwo uri tayari.
2: Tumanuka cumi n'umwe bagiye kubanzamo kuruhande rw'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Gor Mahia, ariko mu munota wa gatanu w'umukino utangiye. Urabona atasiyo reka turebe mu waza furari, atasiyo tumuka kwa Sangwa Nguruwa rero kwa eritatu atasiyo indarayisiyo goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
3: seconds of fame. Kiss FM 102.5.